in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: again.
1: Dankjewel Arnhem, jullie waren fantastisch. Ik hoop dat jullie een fijne avond hebben gehad.
2: I love little baby ducks, old pickup trucks, slow-moving trains, and rain. I love little country streams, sleep without dreams, Sunday school in May.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, hier ist Hermann Lammersmeier bei deinem Lieblingssender und denke immer dran, das Radio ist immer dein bester Freund und spielt deine Lieblingsmusik.
1: The radio's your close friend, the best you ever had.
2: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
3: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
2: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
3: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand.

Hoi, ik ben Camiel Janssen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Hey, ik ben Dwayne Verheide, ook voor Tex-Mex Muziek. Ik ben nu bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
3: I can still see my old man sitting right there in his chair. Glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand. Son-

too.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Ja, wel een heel toepasselijk nummer voor de zondagmorgen, om het zo maar te zeggen. Ik zeg een welgemeend goedemorgen op deze zondagmorgen, maar het kan ook maar zo woensdagochtend zijn. Maar dan zit u in de herhaling.

van dit programma, welke op zondag en woensdag uitgezonden wordt tussen 9 en 12 uur hier op Crossroads Country Radio. Ik heet u hartelijk welkom. En dat bij een nieuwe uitzending van Country Moods. Sunday Morning Coming Down, de titel van de song welke Bobby Bear deze show mee opende. Wanneer ik me niet vergis, dan is dit geschreven door Kris Kristofferson, die er ook een grote hit mee heeft gehad. En wie eigenlijk niet, want ja, alle groten der aarde uit de country scene hebben dit wel op hun oeuvre staan. Noem er maar een paar op. Johnny Cash, Willie Nelson, Merle Haggard, Waylon Jennings. Ja, dat zijn niet zomaar de minste. Of dat met de volgende song ook zo is, dat geloof ik niet. Maar zij timmerde in de jaren 70 aardig aan de weg. Als een drietal zussen hadden een hele grote hit met Mississippi. Dan weet u dat we het over Pussycat hebben, jazeker. Ik heb ze hier met een nummer, If You Ever Come to Amsterdam. En dat laatste, dat Amsterdam, daar kom ik later in de uitzending nog mee terug. Want ik kreeg van de week een berichtje in de mailbox over dat ik Douwe Bob draaide. Of dat wel country was. En dat Douwe Bob maar een beetje achter de hype aanloopt. Nou, ik zal u straks wat laten horen. En even laten... Laten weten dat Douwe Bob eigenlijk al veel langer met country bezig is. Maar goed, hier is Pussycat. MUZIEK

en proberen er alles uit te halen wat erin zit. U hoorde natuurlijk Garth Brooks met If Tomorrow Never Comes. En we draaiden deze op verzoek van Jan Heg. Goedemorgen Jan. Pakken we ook maar gelijk de eerste uit het verzoeklijstje van Johan. Stuurt er altijd een viertal in per show. En de eerste gaan we draaien voor Katie. Die heeft een dochter, Gentle, en die heeft weer een zoontje. Ja, oma Katie, je bent een super oppas voor de kleine. Zodat je dochter natuurlijk haar werk kan doen. We gaan draaien The Forerunner met Good Looking.

De eerste van drie van Mark Chestnut als zijnde de maandartiest. Maar we zitten vandaag op 27 september en woensdag zelfs op 30 september. Dat betekent dat wij naar een nieuwe maand toe gaan. En wie of volgende week de maandartiest is, dat weet ik nog niet, kan ik u nog niet vertellen. Want ik zit niet in die commissie om de maandartiest te kiezen. Maar dat hoor ik van mijn gewaardeerde collega Bouke van der Vliet. Die is iedere zaterdag te horen. Tussen 7 en 9 met New Country. Maar goed, de eerste van drie. That Side of You hoorde u van deze Mark Chestnut. Breng ons bij... eentje uit den oude doos, om het zo maar te zeggen. Met heel veel respect. En hij maakte veel furoren met Dolly Parton. Want van hun was dat prachtige Islands in the Stream. Maar daarvoor maakte hij al die prachtige Coward of the County. Hier is Kenny Rogers.

0: En zo is die ook in één keer gewoon afgelopen. Ja, we hoorden Dasha met Austin. En wie is zij? Anna Dasha Novotny, zo heet ze officieel. San Luis Obispo, 27 februari 2000 is she born. Is een Amerikaanse singer, songwriter, country-artiest. Haar single Austin, welke u net hoorde, behaalde de 18e plaats in de Billboard Hot 100 in 2024. En dat komt af van haar tweede studioalbum. Want zij had in 2023 Dirty Blonde. En in 2024, waar deze single vanaf komt, What Happens Now? Gaan we naar waar ik het in het begin van de uitzending over had. Ik kreeg een berichtje van de week van, joh, Douwe Bob, moet dat nou echt? En moet je daar een maandfavoriet van maken? Ja, ja. Want ik wil niet zeggen dat ik Douwe Bob ken, maar ik volg hem natuurlijk wel. En ik weet dat Douwe Bob al heel lang met country bezig is. Maar ja, die moet ook zijn boterham verdienen. En dat heb je met artiesten. Als ze toch hun boterham moeten verdienen, gaan ze ook andere muziekgenres aantikken. Maar goed, country is weer helemaal hot. Maar in 21 had Douwe Bob al een poging. Had hij een heel country album uitgebracht. Ga maar eens luisteren op Spotify naar Born to Win, Born to Lose. Daar staan een aantal prachtige songs op. Waaronder Mexican Sun. De titelsong Born to Win, Born to Lose. Hold On. Wild Horse. Maar ook Amsterdam. En dan komen we terug op het nummer van Pussycat. Nou, ga maar eens luisteren naar deze van Douwe Bob. Hier is Amsterdam.
1: Rolling. Rolling.
2: Out. Oh.

Ja, Tonight. Een hitje uit 2010. 16 jaar geleden alweer. Dat zou je eigenlijk niet bedenken als je dit zo hoort. Dat je denkt, dit is van de dag van gisteren. We hoorden de formatie Train met hun country mix uitvoering van Hey Soul Sister. Ik kreeg een verzoekje van Thijs Jansen. En Thijs die vroeg of ik Waylon wil gaan draaien. Met Goddamn a Woman. En dat komt af aan dat prachtige Time Jumper album. En vanaf 1 oktober dan gaat de show weer verder van Waylon. De Time Jumper concerten, zeg maar. Hij was afgelopen vrijdag was hij te gast bij Daniel Dekker op NPO Radio 5 had een leuke interview met hem. Is terug te luisteren op de website van NPO Radio 5. Thijs wenst u een hele goede zondag, maar ook een hele goede woensdag voor al die luisteraars die lekker zitten te luisteren. En hier is natuurlijk Waylon met Goddamn a Woman.

0: Ja, Goddamn Woman. En ik draaide vorige week Mind Over Matter. En Mind Over Matter, ik ga u vertellen, dat is de nieuwe single die hij uitgebracht heeft. En ik had begrepen ook uit het verhaal, of in ieder geval uit het interview met Daniel Dekker, dat hij volgend jaar met nieuwe muziek komt. Dus ik zou zeggen, hou Whalen in de gaten.
1: Pieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, ga eens even kijken voor u op mijn lijstje. Op 24 september zie ik staan Lane Brody. 25 september Greg Bates. Royce Kendall. En Shel Silverstein. We gaan naar 26 september. Carleen Carter. David Fritzl, Doc Supernol, Lynn Anderson, Marty Robbins, Olivia Newton-John en Zach Top. Dat is een hele lijstje, moet ik zeggen. 27 september, Johnny Mathis, Larry Scott en Liz Lane. Wij gaan naar 28 september, Glenn Sutton, Jerry Clover, Mandy Burnett. Oh, dat is toevallig, komt straks nog voorbij. Martin Delray en Tommy Collins. Ik heb op 29 september Gene Autry en Jerry Lee Lewis. En last but not least, op 30 september Deborah Allen, Marty Stewart en Eddie Montgomery. Ik heb er deze week voorgekozen om iets te gaan draaien van Carleen Carter, natuurlijk de dochter van June. En June was natuurlijk een periode getrouwd geweest met Johnny Cash. Hier is Easy From Now.

I wanna wake up by her side to hoor de T.G. Christian. En deze komt uit een verzoekje van Johan of ik die voor Jamie wilde draaien. Is een van de begeleidsters van de team Clara met haar charme. En een sigaret praten we samen als op thuisbezoek komt. Zij is een van mijn begeleidsters, om het zo maar te zeggen. En dan gaan we naar een volgend verzoekje. Komt af van Jan Hecht, die vraagt Sandra van Rijs aan met In the Shadow of Love. En laat nou deze Sandra toevallig vanmiddag een optreden hebben. Dat gebeurt allemaal in het cultuurhuis De Klaampe aan de Beeklaan 1 in Westerhaar. Dat ligt achter Almelo. Dus een luistermiddag met zeg maar trio Sandra van Rijs. En Sandra wordt bijgestaan door Hans Venneman van de Colonel Hammonds 5 en Erwin Stolte. Zaal gaat open om 2:30 en begint om 2:30. Intree is €10 per persoon en er zijn nog kaarten beschikbaar. Ik weet niet of u pen en papier bij de hand heeft. Dan zal ik even het nummer telefoonnummer doorgeven. Dus ik geef u even een paar seconden om een pen en papier te pakken. Mocht u daar zin in hebben. Nou, het nummer van Albert is 06-21-53-4005. Ik herhaal 06-21-53-4005. Is het allemaal te snel gegaan? Stuur me dan even een berichtje. Dan zal ik u het nummer even whatsappen of in een berichtje sturen. Ja, hartstikke idee.

Ja, dat is even mooi. Hè? U hoorde Bruce Springsteen. U had hem natuurlijk al lang herkend. Terug te vinden, het heet Farewell Party. En terug te vinden op de Lost Albums, om het zo maar te zeggen. Dat zijn al die nummers die uitgekomen zijn op 8 geweldige LP's. En volgens mij 7 CD's met nummers die nog op de planken lagen. Ja. Maar deze kent u van bijvoorbeeld de volgende, hè, die ik nu ga draaien. Bijvoorbeeld van Candlelight, Jan van Veen. En wat is van origine een country nummer. Hier is Mary McGregor met Torn Between Two Lovers.

0: prachtige album van Ricky Trevino uit. The Whole Town Blue. En hiervan draaide ik Fool for Less Things. U hoorde natuurlijk Ricky Trevino. Het wordt de tijd voor de maandartiest. Hier is Mark Chestnut met Old Country.
1: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

Ja, deze was vorige week blijven liggen. Deze van George Jones en Tammy Wynette, Near You. Daarvoor Mark Chestnut met zijn tweede van drie vandaag. Met Old Country. Ja, en klaar heb ik staan een dame die een record heeft verbroken. Eens even kijken, waar heb ik mijn berichtje staan? Die heb ik hier ergens staan. Ja, de Amerikaanse countryzangeres Ella Langley heeft een belangrijke hit parade record gebroken in de Verenigde Staten, want haar single Chosen Texas staat deze week voor de 23ste week op nummer 1 in de Billboard Hot 100 en is daarmee de langst genoteerde nummer 1 hit aller tijden. Deze zomer braken Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In het record van langst genoteerde nummer 1 in de Britse hitlijsten. Tussen februari en september stond de hit maar liefst 23 weken op de eerste plaats. In 26 blijkt echter het jaar van de lange nummer 1 hits. Want deze week is het record in de Amerikaanse hitlijst gesneuveld. Daar is Chosen Texas van Ella Langley dat op 23 weken op de eerste plaats staat. Ze breekt het record van All I Want For Christmas van Mariah Carey. Dat sinds 2019 elk jaar naar de eerste plaats stijgt. En op die manier 22 weken op

nummer 1 heeft gestaan. Maar goed, dat is nu dus lekker afgepakt met een heerlijke country nummer. En denkt u van, ah, die ken ik niet? Dat kan me niet voorstellen, maar hier is die nog even.

Ja, een beetje romantiek is nooit mis natuurlijk. Het duo Brooks en Dunn hier bij Crossroads Country Radio. U hoorde Hurt Train. Gaan we over naar, even kijken, naar het volgende nummer. En deze is een verzoekje, komt af van het mailtje van Johan. We gaan The Sunny Girls draaien. These boots are made for walking. En dat gaan we doen voor Mark, die de avond vierdaagse in Volkel in de jaren 80 altijd won. En nu loopt hij zijn eigen rondjes om in vorm te blijven. Ik wist niet dat je daar wat mee kon winnen met de avond vierdaagse. Daar krijg je toch gewoon een medaille voor. Als je het traject helemaal hebt gedaan. Nou, de Sunny Girls. Misschien wel heel toepasselijk zo vlak voor de weersverwachtingen. Die krijgt u hierna.

0: is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
1: Vanochtend komt er lokaal een mistbank voor na het oplossen van de enige mist. Start de dag op veel plaatsen zonnig en aan het einde van de ochtend is de temperatuur opgelopen naar zo'n 18 graden. Vanmiddag warmt het nog een stuk verder op. Zo kan het in het zuiden zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden zit het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maxima rond de 21 graden. Aanvankelijk is het ronduit zonnig, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de hoge bewolking wat toe. De zuidwestenwind is matig van kracht. Vanavond trekken er nog wat hoge wolkensluiers voorbij. Maar al gauw vanuit het westen, de bewolking wordt dan dikker. Pardon. Later volgt in het westen en noorden ook een enkele bui. Daar waar de buien vallen, koelt het snel af. Elders is het in het groot deel van de avond nog aangenaam om buiten te zijn met een graad of 18. Wij slaan een paar dagen over en wij gaan naar woensdag, voor de mensen die in de herhaling zitten. Woensdag stijgt het kwik opnieuw naar waarde, vergelijkbaar met dinsdag. Er trekken hoge bewolking over en af en toe is er ook wat ruimte voor de zon. In de avond neemt de bewolking toe en volgen vanuit het westen enkele regen- en of onweersbuien. En dinsdag zou het dus dan zijn. In grote delen van het land loopt de temperatuur in de loop van de middag op naar zomerse waarde tussen de 25 en de 28 graden, want het is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Alleen in de kustgebieden blijft de temperatuur iets achter, maar hier is het ook aangenaam warm met 23 tot 24 graden. Het blijft de gehele dag droog en wolkenvelden worden afgewisseld met zon. Dat geldt dus voor dinsdag en woensdag. Vanaf vrijdag en de dagen daarna blijft het met een graad of 19 aan de zachte kant voor de tijd van het jaar. De dagen verlopen wisselend bewolkt met ook geregeld perioden met zon en af en toe een bui. Dat zijn de weersverwachtingen waar u het mee kunt gaan doen.

Ja, een vast item naar de weersverwachtingen. Dat is natuurlijk de drie songs met hetzelfde woord in de titel. Of met dezelfde overeenkomst, hoe je het maar noemen wil. En vandaag is dat het woord stone. We beginnen met Randy Travis. Riding in Stone, eerste uitgave 12 juli 88 op het label op het album Old 8x10. Label Warner Bros. Records. Het is ook uitgebracht als vierde single van het album. Maar dan als B-kant van de single Promises. De tweede plaats. Ja, de dame die onlangs van ons heen is gegaan, Dolly Parton. Zij gaat vertolken Made of Stone, geschreven door haarzelf. Eerste uitgave 2008 door Dolly Parton op het album Backwoods Barbie. Label Dolly Records. We gaan naar de eerste en dat is de eerste plaats en die draaien we dus als laatste. Fern Gosdin met Child in Stone. Uitgebracht 88 als derde single en titelsong van het album Child in Stone. Op single kwam die uit als A-kant en de B-kant was Ty as Twin Fiddles op het label Columbia. Dat zijn de drie nummers met één overeenkomst. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Tot zo!

prachtig, de formatie The Eagles. Maar in dit geval met leadzanger Vince Gill. Omdat Glenn Frey natuurlijk de band ontvallen is. Dit dateert uit 2020, live from the Forum. De wereldtour die zij met elkander hebben afgenomen. Ja, ik kreeg net een fotootje van mijn lief. Die heerlijk in het wandelen, of aan het wandelen is in het bos. Met hondje Mila. Ze had nog niet haar boots aan, want die gaat ze straks aantrekken. Voor ons bezoekje aan Westerhaar vanmiddag. Maar ik wilde toch deze, of dit nummer van John Pardy speciaal voor haar draaien. Voor Wendy. Hier is speciaal voor jou. Head over boots.

Toen was het stil. Ja, u hoorde Kris Kristofferson. Met Ramblin' Jack. En die draaide we op verzoek van Jan Heg. En daarvoor hoorde u John Party met Head Over Boots. En die draaide ik speciaal voor Wendy. Ook in het verzoeklijstje van Johan staat nog een nummer. En die is voor Jaap. Jaap de buschauffeur. Die is altijd op tijd. Als er een collega ziek is, valt hij altijd in. En Jaap is echt een hele harde werker. Voor hem vraagt Johan Bailey Zimmerman aan. Met Where It Ends.

mooie. Een van mijn favoriete nummers, of zijn uitvoering van Mark Chestnut, van deze Dreaming My Dreams With You. Ik vind het een hele mooie uitvoering. En daarvoor Bailey Zimmerman. Met Where It Ends. Breng ons bij Mandy Burnett, die een klassieker van Roy Orbison gaat vertolken. Met de titel It's Over. Dat wil niet zeggen dat het programma over is. Bonnie Tyler had er ook een prachtige uitvoering van. Maar ligt een beetje gevoelig, dat nummer. Want dat heb ik op een manier leren kennen. Eigenlijk een heel verdrietig moment. Dus ik pak hem dit keer maar eens van Mandy Burnett. Hier is It's Over. En even, Mark Chestnut was de derde, tevens laatste, als zijnde de maandartiest in september. Daar is het wel over voor.

Ja, prachtige, ja, ik wilde bijna oneerbiedig zeggen, tranentrekkers. Smartlap, hè? Daar gaat de country om, hè? Don't give up on me, u hoorde Jake Hooker. En daarvoor Mandy Burnett met haar uitvoering van It's Over. En ik ga er een windje over laten waaien over de uitzending. En dat doe ik samen met Dr. Hook. Hier is Storms Never Last.

0: Je wordt er stil van. Het is zo adembenemend mooi dit. Deze Once Upon a Time in the West. U hoorde natuurlijk Ennio Morricone. Wil u al die muziek nog eens een keer live beluisteren? Er is vanaf januari is er een of andere show. Dan moet u maar even googlen. En daar kunt u alle mooie songs van Ennio Morricone kunt u live horen. Het gaat het hele land door, een aantal shows. En het is door een of ander fantastisch orkest. Dus ik zou zeggen, ik zal zo even kijken of ik het kan vinden. Maar voor ik die informatie bij me heb, want dit kwam zo plots even bij me omhoog om dit te gaan draaien. Zodat ik er geen informatie bij heb, maar ik ga het even opzoeken. Intussen gaan wij deze kant op.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, dat doen we ook iedere week. Of bijna iedere week. Twee nummers van eenzelfde artiest. Of twee titels door twee verschillende artiesten gezongen. Maar vandaag één artiest. Artieste in dit geval. En die wil ik nog eens een keer in het zonnetje zetten. En dat is Shara Farrell. Ik leerde haar een beetje kennen door wat filmpjes van de Mavericks, waarin zij ook wel eens meeging op een boot en meezong op de achtergrond. En ik was eigenlijk een beetje betoverd van haar aparte stemgeluid. Ik draai als eerste van haar album Trail of Flowers, Why Haven't You Loved Me Yet? En als tweede song weer een andere kant van deze Shara Farrell van het album Long Time Coming uit 2021, The West Virginia Waltz. Dames en heren, Shara Farrell in de dubbeldraai.

Prachtig toch, al zeg ik het zelf. Ik vind dit bijzonder mooi, deze zangeres Shara Ferrell. We hoorden achtereenvolgens Why Haven't You Loved Me Yet? En zojuist de West Virginia Walls. En als ik iets beloof, dan kom ik mijn belofte na. En dat doe ik niet alleen in het dagelijks leven, maar dat doe ik ook hier op de radio. Dames en heren, jongens en meisjes, master of film music Ennio Morricone. Na het overweldigende succes van de volledig uitverkochte concerten in 2026 keert Masters of Film Music Ennio Morricone in 2027 terug naar de Nederlandse theaters voor een exclusieve landelijke tournee. Vanaf januari brengen het prestigieuze Tsjechisch Nationaal Symfonieorkest of Orchestra en het wereldberoemde Czech Boys en Cor Boni Pueri opnieuw een groots eerbetoon aan de onovertroffen maestro Ennio Morricone. De muziek van Ennio raakt al generaties lang miljoenen mensen over de gehele wereld. Zijn naam en zijn composities zijn onlosmakend verbonden met de grootste filmmakers aller tijden. Denk aan de iconische melodieën uit Once Upon a Time in the West, The Mission, Cinema Paradiso en The Good, The Bad and The Ugly. Tijdloze muziek die emoties oproept, herinneringen tot leven brengt en nog altijd tot verbeelding spreekt. Morricone groeide uit tot een van de grootste filmcomponisten aller tijden. Zijn muziek overstijgt het witte doek en wordt wereldwijd uitgevoerd in concertzalen. Niet voor niets staan maar liefst 16 van zijn soundtracks genoteerd in de filmmuziek top 400 van NPO Klassiek. Met Once Upon a Time in the West meerdere malen op de eerste plaats. Tijdens dit indrukwekkende concert komen Morricone's meesterwerken volledig tot het recht. De warme klanken van het symfonieorkest, gecombineerd met pure stemmen, met de beroemde jongenskoor, zorgen voor een avond vol emoties, grandeur en muzikale schoonheid. Sluit uw ogen en reis mee naar het Wilde Westen. Voel de ontroering, de mission, de nostalgie en de Cinema Paradiso en de ongekende spanning van The Good, The Bad and The Ugly. U kunt kaarten bestellen als u googelt op Master of Film Music Ennio Morricone, dan komt u op het juiste adres. En hier is op verzoek van Jan Heg, Sarah Jury met Walls Across Texas.

0: onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke countrymuziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.

Ja, Mr. Johnny Cash hoorde u hier nog voorbij komen met Where I've Got It On My Mind. En van deze Johnny Cash gaan we nog eens even terug naar ons eigen kikkerlandje. Want vader en dochter Steeneke, die hebben ook heel wat hitjes gescoord. Waaronder deze All I Can Be hier op Crossroads Country Radio.

Ronnie Mills heb. Ik heb dit nummer ook nog horen zingen door Ella Langley, For a Minute There. En dat was een eerbetoon aan deze Ronnie Mills heb. Daarvoor Ben en Steeneke, Ben en Carmen Steeneke moet ik zeggen. All I Can Be. We gaan van september terug naar april. In April Fool. Hier is Colin Ray.

kunt het bijna niet geloven, maar voordat je het weet is het alweer voorbij. Ja, dan zitten we alweer aan het einde van Country Moods. En dat is bij deze. Ik heb nog één prachtig nummer te gaan waar we ermee uitgaan. Ik hoorde hem van de week voorbij komen. Ik denk, die moet ik even in mijn lijstje zetten. We hoorden natuurlijk zojuist Colin Ray met April Fool. En we gaan eruit met Lee Ann Womack. If These Walls Could Talk. Rest mij u een hele fijne zondag nog te wensen. Misschien wellicht zien we elkaar vanmiddag in Westeraar. En ja, natuurlijk ook de mensen die in de herhaling zitten op woensdag. U ook een hele fijne woensdag. En voor alle een hele fijne rest van de week. Volgende week zijn we er weer. Ik zeg tot dan. Dag hoor.

0: Peter, welkom bij 2 uur country, bluegrass, Americana. Ik ga er niet meer op noemen, want dat is alles wat wij, niet alles wat wij draaien, maar het is wel het grootste groep wat wij draaien aan muziek. En dat deed je vanavond met een prachtig nummer, maar daar ga ik zo meer over zeggen, want ik ga eerst natuurlijk Ronald welkom heten.
1: Goedenavond, Timon.
0: En Luc heet weer welkom.
2: Ja, goedenavond allemaal.
0: Johan weer voor de techniek. En Valerie voor social media. Dus we hebben alles weer zoals het hoort bij elkaar. En dat is radio maken.
1: Dat ja, we gewoon lekker met Nederlands trots, mag ik het zeggen?
0: Ja, ja, mag jij zeker zeggen, Ronald. Ilse de Lange. Je hoort op het moment volgens mij weinig van haar. Of weer heel veel. Oh, daar ben ik weer niet op de hoogte.
1: Ja, maar we moeten ook zoveel muziek luisteren, dus ik kan me niet bij te houden. Daarom draaien we er ook lekker.
0: Ja. Maar goed, Ilse de Lange. Het blijkt dus heel veel te zijn dat we haar horen. En Living on Love. Dat is al een poosje geleden dat die uitgebracht is. Maar...
1: Goed om er mee te beginnen. Heerlijk voor lekker 2 uur weer countryland.
0: Ilse die is zowel op country als op Americana. Soms ook pop. Ze doet overal aan mee. Dus dat is wel leuk. Goed, dan hebben we vanavond in onze studio Luc. Goedenavond, Luc. Vertel het eens, jongen. Goedenavond. Wat heb jij?
2: Ja, ik heb weer een hele leuke band gevonden. Een tijdje, alweer een paar jaar geleden, was ik in Rotterdam op het Bluegrass Festival op Pijnakkerplein. En er was een heel leuk bandje. Eigenlijk van origine een Italiaans bandje. En dat,
1: Ruben en Matt en de Truffle Valley Boys. Oh, ja, een hele naam.
2: Een hele naam. Moeilijke naam voor mij om uit te spreken, maar wel een hele leuke band. Een hele goede bluegrass band. Ja, je weet het. Ik ben natuurlijk groot fan van bluegrass. En dat zijn we hier eigenlijk bijna allemaal wel. Maar we gaan nu luisteren naar een liedje. En dat is Picking Truffles.

0: Luc, dat was lekker vlot.
1: Dat is een vlot stukje muziek, hè?
0: Ja, die knalde er
1: zo. Dat is echt bluegrass zoals het bedoeld is, hè?
0: Klopt, ja. Ja.
2: Helemaal goed, ja.
0: Maar goed, dan gaan we door met de Zac Brown Band. En die vind ik fantastisch. Er zitten zoveel leuke dingen bij. Een leuke band ook om te zien. En zo spontaan op het podium dat die jongens zijn. En in dit geval deze samen met Jimmy Buffett. En is het nou, Jimmy Buffett, weet jij?
3: Nou, Zac Brown heeft een beetje een band met Nederland. Want onze eigen Douwe Bob, die had natuurlijk het nummer Note to Self. Prachtig mooie country nummer van hem. En Zac Brown zag dat en die vond hem zo mooi. Die had zoiets van, joh, kom gezellig bij mij en kom meespelen. Dus toen stond hij in één keer op het podium samen met Zac Brown. En Note to Self te spelen.
0: Zo.
3: Schitterend mooi nummer, prachtig mooi stieltje. Daar hebben we vandaag in de uitzending nog meer van, dat apparaat. Ja. En dat het was toch leuk voor hem om daar te mogen optreden samen met Zac Brown.
0: Maar
3: Zac kan het zelf ook natuurlijk wel, dus er kunnen genoeg plaatjes van draaien.
0: Maar ik vind zelf op het moment dat al onze Nederlandse artiesten die we hebben, dames, heren, hoe ze ook zijn, allemaal een bijzondere plek hebben in de ook Amerikaanse countrywereld. En daar ben ik heel trots op.
3: Nederlanders laten zien wat ze kunnen.
0: Ja, zeker.
3: En wij laten het graag horen.
0: En dat gaan we dus doen met de Zac Brown Band en Jimmy Buffett en Knie Deep.

0: on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: En een beetje een andere oude doos dan u van ons gewend bent. Want we gaan nog even terugblikken, namelijk naar het Bristol Rhythm and Roots Reunion. Die was in het weekend van 12 en 13 september. En in verband met onze samenwerking met Bristol doen we daar natuurlijk graag even weer een verslagje van. U kunt sowieso op onze website gaan kijken naar kantelan.nl. Kunt u het interview met Richard Oakley, die we al eerder gehad hebben met de directeur van het festival. Maar wij gaan natuurlijk hier vooral lekker u kennis laten maken met de prachtige muziek. Een enorme line-up heeft er opgetreden gedurende die drie dagen. Maar wij pikken even de vier mooiste eruit. Volgende uur krijgt u nog iets te horen van de Old Crow Medicine Show. Maar we gaan nu draaien de drie toppers, zou ik wel even zeggen, van het festival, zoals Richard zelf ook zei. Als derde liedje krijgt u Sierra Farrell, een dame die uit die omgeving vandaan komt, een beetje een thuiswedstrijd speelde. En zij zingt dan American Dreaming. Daarvoor krijgt u een hele mooie instrumental van Marty Stewart, en namelijk het liedje Soldier's Joy. En dan zie je dat muziek ook prachtig kan zijn zonder zang. En zeker als je dat in de zeer begaafde handen van Marty Stewart laat zitten. Maar we beginnen met de Del McCoury Band. En die horen er eigenlijk niet bij, vinden ze zelf. Maar wij vinden van wel. Maar zij zeggen, count me out.

0: Nou, ik vond ze prachtig.
1: Ik kan me voorstellen dat het een zeer geslaagde festival is geweest. Dit soort muziek.
0: Als dit de hoofdmoot is geweest, ja zeker. Maar wat ook bijzonder is, we gaan nu naar toch nog een oude doosmoment.
1: Klein, hè? We moeten dat toch eventjes doen. Hè?
0: Ja, zeker. Hey, dat doen we met Bill Monroe. Hij is geboren op 13 september. Oh, dat is een paar dagen geleden. In 1911 in Rosine. Daar zijn we toen geweest, hè? Dat plaatsje. Daar is een museum en daar is van alles van Bill Monroe. Maar goed, hij is jammer genoeg overleden op 9 september 1996.
1: Ja, 30 jaar geleden dus. Daarom is het goed dat we nu eventjes aandacht aan hem besteden.
0: En dat gaan we doen met een heel bekend nummer van hem. Blue Moon of Kentucky.

0: Wat een prachtig nummer, Ronald. Waar mooi. Heb je die vandaan?
1: Van mijn vrouw. Die kwam haar tegen, namelijk een liedje van, dan stuur ze gelijk naar mij door. Want de dame waar we net naar geluisterd hebben is Aubrey Buck. Een jonge dame van 21 jaar die net begonnen is nu in Nashville, zal ik maar zeggen. Ze heeft wel op social media al een en ander toe gedaan, TikTok en dat soort dingen. Maar die dame heeft gewoon de gitaar gepakt, is bij een producer naar binnen gelopen. En zonder enig opsmuk letterlijk gewoon een gitaar, een zangeres en een prachtig mooie stem met een prachtig mooie inhoud van een liedje. En zo krijg je een hele mooie country.
0: Ik wou zeggen, dit is de manier om country te maken.
1: Het liedje wat mijn vrouw toestuurde was een ander liedje dan dat we nu hebben geluisterd. Namelijk, want dat liedje ging meer over van ja, hoe voelt het als je de mensen verliest waar je van houdt. Ook een heel mooi nummer, zeker met haar stem. Maar dit liedje was Still Mill Town. En dat ging eigenlijk over haar geboortedorp, een geboortestadje. Een klein oud vervallen stadje ongeveer in Amerika eigenlijk, waar zoals zij zingt, je heel veel mensen nooit uitkomen en eigenlijk alleen maar de deur open doen en verder niet. Ik durf te voorspellen dat dit niet het laatste keer is dat we van deze jonge dame iets hebben gehoord.
0: Heel verstandig.
1: Want de muziek is gewoon prachtig en die stem ook.
0: Ik kijk er nou al naar uit.
1: Dan gaan we even naar een dame die 21 jaar met wat levenservaring is.
2: Ja, die is al een paar dagen bezig.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Trisha Yearwood.
2: Trisha Yearwood. En ik vind het ook een hele goede zangeres. En ja, ook dat is ook weer zoiets. Ze is eigenlijk de echtgenote natuurlijk van niemand minder dan Garth Brooks. En die is ook bij ons bekend.
0: Die hebben wij gezien in Amerika, Luc.
2: Die hebben jullie gezien, ja.
0: Ja, live.
2: Dat is echt fantastisch. Het moet echt fantastisch geweest zijn. Dat kan
0: op
2: niet
0: kilometers
2: anders.
0: Afstand, maar...
1: Luc zal ze aan hem gedacht hebben toen ze dit liedje schreef dan, de titel.
2: Ja, we gaan dus in ieder geval nu naar Thinking About You van Trisha Yearwood.

0: Nou, fantastisch, die Tricia Yearwood, die kan er ook wel wat van. Als alleen maar kookboeken maken.
1: Ja, ze doet ook
2: kookprogramma's, hè?
0: Ja, ze doet kookprogramma's en kookboeken schrijven en dat. Ja, dus,
2: maar ze kan prachtig zingen. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk ook...
0: Ja, en met Kaart samen, dat is een fantastisch duo.
2: Ja.
0: En we gaan naar iets leuks. En daar ben ik eigenlijk wel trots op. Want ik heb er al jaren en jaren geprobeerd om te kijken of ik haar voor elkaar kan krijgen. En toen kon ik via Toerlijke Minds, kon ik Sarah Jory in de studio krijgen. En die hebben we opgenomen. En de muziek die we daarvan hebben, dat hoort u zo meteen, dat ziet u zo meteen wel op de site, geloof ik ook. Ja klopt. En dit is het eerste deel met de aankondigingen van Annette van Toerlijke Minds.
3: Oké, het eerste nummer wat we gaan doen is een nummer van Danny Lee. Sarah heeft regelmatig met haar gespeeld in het verleden. Albert heeft met haar gespeeld in het verleden. En het leuke was, zij trad op in Arnhem. En ik zat in de zaal met kind op schoot. Kind was net 2. Te luisteren naar het concert van Danny Lee, waar Albert haar begeleidde. En toen zei ze in één keer, nou leuk, zegt ze. Er zit een zangeres in de zaal. Ik denk, nou dat is leuk. Dus ik keek een beetje om me heen. Ik denk, nou ik ben benieuwd. Toen zegt ze, ja die gaat samen met me zingen. Ik denk, nou dat is leuk. En toen zei ze in één keer, Annette, kom je naar voren? Nou, was fantastisch natuurlijk. Dus toen heb ik samen met haar een nummer mogen zingen. En ze heeft gewoon prachtige nummers. En dit is er eentje van, Oh Lonesome.

0: Thank you.
1: Could you introduce yourselves for the audience?
2: Hi, my name is Sarah Jory. I'm a pedal steel guitarist and slide player from England. But I'm nice, even though I'm English.
3: Welcome. The nice version.
0: Well, my name is Annette. I'm a singer. Ik ben gewoon Annette en ik zing.
3: En ik ben Albert en ik ben de gitarist. I'm Albert. I'm the guitar player.
4: Het nummer wat we nu gaan doen is een nummer wat Sarah heel erg leuk vindt. Zullen we hem eigenlijk altijd wel in de setlist duwen. En nou ja, ontkomen er dan ook niet aan om hem vandaag te doen. Prachtig nummer van Ashley Monroe, Like a Rose.

0: dato. Prachtig, heerlijk. Hè? Ja, ah, Brooklyn Bullets. We zijn helemaal weer terug. We zijn helemaal terug bij de Eeuwen, joh.
1: Ja, helemaal. Ja, ik had echt zoiets van... Dit is die Brooklyn Bullets. Dat is toch een hele goede groep. En het leuke is... Er komt dus echt hele goede bluegrass uit Noorwegen. Hè?
0: Ja, we hebben de prachtige muziek al vandaag gehad.
2: Ja. En we hebben kunnen genieten van ze op de muziekschool.
0: Ja, ook dat nog. Hele leuke gasten. Maar ja, we gaan nog door met het laatste nummer van dit uur. En dat is ook een Eeuwen op gangster. We gaan namelijk naar Christy Cox. En zij zegt gewoon, if I keep on loving you. Ja, net als tegen de luisteraars zeggen, als u gewoon lekker blijft luisteren naar ons, dan blijven wij ook wel van u houden. En dat doet zij dus ook.
2: Zeker.
0: Dus luister naar Christy Cox als laatste van het uur.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Country muziek vanuit het hart en ziel. Dit is Crossroads Country Radio.

0: Land, waar we weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijl. Country, bluegrass, old time.
1: Americana.
0: Oh, dat nog. Had ik even vergeten. Maar goed, tweede uur begonnen we dus met de Old Crow Medicine Show. En het nummer Tennessee Bound. En het is wel even bijzonder, want we hebben daar wat over te vertellen.
2: Nou, ook deze band heeft opgetreden bij Bristol. En in het kader daarvan hebben we de eer gehad om met Catch de zanger een interview te hebben. Een kort gesprek. Die komt later nog op de socials en op onze website en op onze YouTube te zien. Ja. We hebben alles een beetje gedoseerd. Maar ja, het was zeer aangenaam om met die man te praten. Dus, hij heeft genoeg energie. Laten we daarop houden.
0: Ja.
2: En ja, daarom hebben we dit liedje ook gedraaid. Om een lekker uur even weer vlot beginnen.
0: Zou die ook zoveel energie gehad hebben na de optreden?
2: Ik denk het wel. Die man heeft volgens mij energie te veel. Dat was echt, maar goed, houd onze social media's in de gaten. Kanteland RTV. Houd YouTube in de gaten. Houd onze website in de gaten. Natuurlijk kanteland.nl. Houd de website van de AE Media Groep in de gaten. Want daar staat ook van alles en nog wat. Dus daar komt uiteindelijk. U kunt er binnenkort ook weer heen voor alle andere leuke zaken. Maar daarover straks meer. En daar komt te zijn de tijd ook dus het interview met Old Crow Medicine Joe.
0: Maar blijf ook luisteren.
2: En want we gaan nu naar, ik denk niet dat we het nog een keer hoeven te introduceren, Luc.
3: We hoeven het niet te introduceren, maar ik wil het toch nog wel even noemen. We gaan wel naar ons engeltje. Ja, dat is natuurlijk, en daar kan ik wel wat over zeggen. Het is al een hele oude opname, ik denk zelfs uit 1989. En we gaan luisteren naar Two Highways van Alison Krauss en Union Station.

0: Nou, dat was Alison Krauss. En wie kent haar niet, zeg ik dan altijd wel.
1: Ja, en toch heel leuk, hè? Het is een hele oude opname. Dit was nog voordat... Want het is echt nog vanuit de begintijd.
0: Ja.
1: En dat vond wel weer dus leuk om zoiets...
0: Maar goed, we kunnen nog wel wat jaren vooruit met de muziek van haar. Dus dat scheelt al.
1: Nee, ze heeft een heel grote oeuvre. Ik heb bijna alles van haar. Dus we hebben nog wat te gaan.
0: We hebben nog wat gaan. Dan ga ik even ook terug in de tijd. En dat was in Barneveld, in de Veluwe. Daar kon ik genieten van een concert van de volgende artiest. En dat is Kenny Rogers. En die heb ik toen in Barneveld mogen zien. Lekker was dat, hoor. Grote zaal vol met muziek. Maar ja, ik heb wel begrepen dat er toen wat geld bij moest om de avond voor Kenny mogelijk te maken. Ja. Maar ja, hij had een stelletje hele bekende nummers, Lucille en noem maar op, dat zijn allemaal die nummers. Maar deze was ook een van zijn bekendste, The Coward

0: Nou, wat vinden we van deze artiest? Jammer genoeg is hij niet meer, maar hij heeft ook films gemaakt, hè? Mensen, dus die samen.
1: Hij heeft heel veel moois achtergelaten en daar kunnen we nog heel lang van genieten.
0: Ook dat zeker, dus, ja.
2: Ja, en hij heeft ook prachtige duetten gedaan met Dolly Parton. Hè?
0: Ook dat nog. Ja, over deze man is eigenlijk heel veel te vertellen.
1: Nou, begon je net al het eerste uur over de vader van de Bluegrass.
0: Ja.
1: Dus had je de rode draad alweer te pakken stiekem?
0: Ik heb het alweer te pakken.
1: Want de volgende ook?
0: Ja, we gaan naar een hele goede Bluegrass spelen. Hij speelt diverse instrumenten, is zanger, componist. En hij regelt zelf de nummers op een eigen platenlabel sinds 1997. Nou, ik vind dat wel de moeite waard. Volgens mij heeft hij ook de mandoline van Bill Monroe gekregen, als ik het goed heb. Of tenminste sowieso in het museum, dat ze hem daar hebben laten spelen op de mandoline van Bill Monroe. Maar ik weet niet of dat toen al was dat hij dat kreeg. Dat is niet zo lang geleden. Volgens mij nog maar een jaar of anderhalf, twee geleden. Dat ik me herinner, of misschien drie. Maar goed, het bleef in de familie. Want de familie van Bill Monroe was Uncle Ben. En daar luisteren we nu naar.

0: Hallo luisteraars, ik ben Arnold Lasseur van de Bluegrass Boogeyman en u luistert naar Countryland Radio.
1: Goed, het was dus Ricky Skeks en het nummer Uncle Pen. En ik zit met Johan af en toe alweer een beetje te zoeken van wat kunnen we nog gaan doen als we volgend jaar naar Amerika gaan, want dat is echt nog de bedoeling. En dan gaan we zeker naar de hut van Uncle Pen, want daar zijn we toen geweest, maar... Ja, misschien zijn we te bang geweest, want volgens mij waren er wel mensen binnen. Maar ja, we mochten dus eigenlijk volgens het hek niet meer naar binnen, want het was afgesloten dus. En dan gaan we naar Luc.
2: Ja, ik doe ook eens een Nederlandse inzending deze keer. En ik vond het wel heel erg leuk. Het is de band De Strootklinkers uit Groningen. En... die hebben een prachtig liedje geschreven en gezongen. En dat liedje, dat zou je echt moeten luisteren. Ik denk dat, dat het in het Engels moeilijk te vertalen is. Want het is echt wel een beetje plat Grunnings. Dus, maar we gaan luisteren naar het liedje. En dat heet heel domweg Koekoek.
1: Ja, daar komen we even op terug. De Straatklinkers, die kennen wij al jaren. Ze hebben ook ooit bij de EWOP
2: geweest. Ze zijn bij de EWOP geweest, ja.
1: Dus, dat was toch een bijzondere tijd, vond ik. Jammer genoeg dat ze later niet meer kwamen. Maar
2: ja.
1: We hebben nu nog weer een keer de band Straatklinkers. MUZIEK

0: Nou, koekoek.
1: Ja, dat was het. Dat was het liedje, ja. Ja.
2: Ja. Een liedje draaien toch nog een beetje voor Jaap?
0: De volgende.
2: King of the Road.
0: King of the Road, ja, die gaan we
2: wel van twee artiesten die jij nog leuk vindt.
0: Ik vind ze fantastisch. Ik heb haar, toen zij dus die ziekte had, dat zij dus geleden heeft, heb ik heel veel gevolgd. En ik weet zeker dat er meerdere mensen zijn die daar een moeilijke periode door gehad hebben. Want wat was dat een fantastische zangeres. Eigenlijk samen, ze waren zo goed. En die dochter die heeft nou ook een hele zware operatie gehad. Maar ze is hier bovenop en het gaat allemaal weer goed, gelukkig met haar. Maar Joey en Rory, King of the Road.

0: Nou, de Grascals, Keep on Walking. Wat kun je er meer over vertellen, Luc?
1: Ja, dat het gewoon een hele goede band is.
0: Ja, dat geloof ik ook.
1: En het zijn zes heren die er echt een feestje van maken, geloof ik. Want dat is, ik heb nu twee cd's van ze.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind ze allemaal even goed, hoor.
0: Ja. Ja, ik was ook een beetje fan van hun, hoor. Want in die tijd dat ik met de Bluegrass een beetje begon, waren hun ook al bezig.
1: Ja, hun zijn echt, ik hoop dat ze nog eens een keertje naar Nederland komen voor een concert en dat we er dan ook heen kunnen.
0: Maar ja, dan gaan we nog eens een keer kijken, Luc.
1: Dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja,
1: dat is de moeite waard.
0: Ja. Ja. Dan gaan we naar de volgende. En dat gaan we doen met het verhaal van Ronald.
2: With an instrument like yourself, I heard songs with a lot of bass, with a lot of excitement, enthusiasm, but also heard a song with a lot of emotion and low-key. Is there a limit in the range of the instrument that you can drift between, or is it just the person who plays it?
3: I think the limit comes in your own mind. I think with any instrument you play, the steel guitar for so many years was always kind of associated with, well, initially Hawaiian music and then with country music. But I think as the years have gone on, it's gathered a lot of momentum right across the board. And I've been really lucky with artists that I've worked with and situations that I've been in. I've worked with orchestras, I've worked with the Royal Philharmonic, with the Halley Orchestra, and that, the steel guitar just becomes part of something. You have your part of the sound, and I think your own, the limitations of the instrument you play, I think are in your own mind, you know, and we can all push ourselves. And I'm a firm believer in the pedal steel can play anything, you know. Maybe the player can't. Maybe the player has a little, but as an instrument, I think it can be used in any music.
4: Okay, so this is an instrumental that I originally wrote as a bluegrass song on the acoustic guitar. And then messing around one day at home in my studio, I thought this could make a really nice, slow pedal steel instrumental. So I hope you like it. In memory of my dad, this is called AJ's Reel.

0: Thank you, thank you.
1: Can I now say tot ziens?
2: En dat mocht inderdaad, Sarah kon tot ziens zeggen. We zijn natuurlijk in Minds en Sarah Jory enorm dankbaar dat ze bij ons hebben opgetreden in de studio. Dat ze deze heerlijke opnames hebben kunnen maken. Gaat u vooral naar www.kantiland.nl, want daar vindt u nog veel meer leuks namelijk. Want ze hebben nog een extra bonus track opgenomen en die hebben we speciaal daar op de site staan. U kunt er ook alle liedjes nog eens een keer terugluisteren. En u kunt ook het hele interview terugluisteren, want wat u gehoord heeft is een kleine stukjes. We hebben een heerlijk gesprek gehad met z'n vieren en dat is keurig allemaal opgenomen. Het interview is natuurlijk in het Engels gedaan vanwege Sarah, maar onze eigen Valerie is heel erg druk bezig geweest en die is druk om alle ondertitels erbij te zetten. Dus binnenkort kunt u al het hele interview rustig terugkijken met een Nederlandstalige ondertitels eronder, zodat u precies begrijpt waar het over heeft. Ik wil u ook heel graag verwijzen naar de website van de AE Media Groep, de host waar wij hier gelukkig mogen zitten. Kijkt u daar op hun pagina van YouTube en daar vindt u ook een prachtig filmpje. Daar staat eigenlijk alle liedjes achter elkaar met alle tekst en interviewtjes ertussendoor geknipt. Daar is Johan en Valerie heel druk mee geweest, maar ze hebben gewoon een prachtig resultaat geleverd. Heerlijke muziek en die kunnen we niet vaak genoeg gaan draaien. U kunt er niet vaak genoeg naar luisteren wat ons betreft. Dus gaat u dat vooral doen nadat we nog één liedje hebben gedraaid natuurlijk in deze uitzending. Want we Kantiland, dus we hebben nog eenmaal wat leuks. Aangezien ik er zit inderdaad, hebben we wat meer dames vandaag. Ik denk helemaal niet erg, we hebben mooie zangeressen. U gaat luisteren naar een prachtig liedje van Becky Slegel, Colorado Line.

0: Ik mag met trots zeggen dat we een mooie uitzending van gemaakt hebben. En dat we met alle muziek die we gebruikt hebben, erg hebben kunnen genieten.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja.
1: Kijk nu dus op www.kanteland.nl. Want inmiddels staat alles gepost, geplaatst en veranderd. Zodat u nog veel meer lekkers, leuks kunt genieten van prachtige mooie muziek van ons.
0: Zeker, zeker. En morgen dan is onze playlist ook weer op de site. En dan kunt u dat ook even bekijken. En dankjewel moeten zeggen tegen iedereen. En dat ga ik eerst doen met Ronald. Ronald, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Luc, jij ook dankjewel.
2: Ja, graag gedaan, joh.
0: Fijn dat je weer bij was.
2: Ja, leuk. Ik vond het ook geweldig.
0: Ja, Johan, jij ook weer bedankt voor de techniek. En Valeri voor social media en alles wat daarbij hoort.
1: En de ondertitels.
0: En de ondertitels, ja. Dus volgende week dan zitten we hier weer met het vaste team. Met Harro en Leen en Gerrit. Dus dat komt volgende week weer. En nu ga ik tegen u zeggen, luisteraars. Ik vond het leuk. Dank u wel. Tot de volgende keer.
3: That's the wrong chord, guys.

Een plaats omhoog naar nummer 28 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Luke Combs en Rethink Some Things. Hartelijk welkom. De komende 2 uur de best new country met een nieuwe nummer 1 en op weer een

Op het randje van de top 20, de nieuwe single van Ella Langley en Loving Life Again. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd, met uit Australië, Mac Geiger en Stringby.

De grote opvolger van Better Me For You, Brown Eyes. De nieuwe single van Max McNown heet Done For. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 3 uur lang de allerlekkerste nieuwe country van dit moment. Hier is Jason Aldean.

Country Airplay uit 2021 voor uit Raleigh, North Carolina, Priscilla Block en Just About Over You. En de Country Throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik, hier is Riley Green en Think As You're Drunk.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Drie neven uit Fort Payne begonnen ooit klein. Randy Owen, Teddy Gentry en Jeff Cook speelden jarenlang voor Foye in de Bowery in Myrtle Beach, South Carolina. Aangevuld met een drummer scoorden ze maar liefst 21 nummer 1 singles op rij, verkochten wereldwijd meer dan 73 miljoen albums en werden in 2005 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Met hun mix van country, southern rock en sterke samenzang maakten ze de weg vrij voor talloze country bands die na hen kwamen.
0: Deze week Spotlight on
1: Alabama.

Badladon, Alabama. Je hoorde drie hits, drie nummer 1 hits van deze supergroep. Love in the First Degree, When We Make Love and Give Me One More Shot. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet aan een van de volgende afleveringen aan bod komt. Is Lainey Wilson en John Mayer.

Vorige week for the first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Shaboozey en Cowgirl. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn. Natuurlijk beginnen we de tweede uur met The Mighty Roadroller. En verder een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En twee country throwbacks uit 2021. We gaan het uur uit met Parker McCollum en Killing Me. Tot zo!

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio. Hits from the
2: Heartland. Hey, this is Luke Combs.
3: I'm Dasha.
2: We're getting back to the...

een regional breakout. Hij is geboren en getogen in Nashville. Hij heet Ty Gregory. Zijn doorbraak single heet Blame It On The Whiskey en is deze week de Mighty Road Roller.

aantal jaren alleen maar popmuziek gemaakt te hebben, schijnt ze nu weer terug te zijn naar haar country roots. Op nummer 10 deze week, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Dutch New Country, elke week in de Dutch Barn. Plotseling succes voor Douwe Bob toen hij op basis van een post op Insta benaderd werd door de Zac Brown Band om mee te spelen in Columbus en Pittsburgh, Pennsylvania met het nummer No to Self. Hij stond deze week centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, de beste New Country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Kevin Powers en Shaboozy. Hier is Move On.
1: I

nieuwkomer Black White en zijn doorbraaksingle Bad on That. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. De grootste stijger binnen de top 10 is van Kane Brown.

Soul, samen met Ella Langley en Jaded op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Corey Kent en Empty Words.

Nummer 1 Country Airplay uit 2021 voor Luke Bryan en Waves. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Op nummer 30 deze week, hier is Russell Dickerson

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiver gewisseld met Carry On en Kenny Chesney van 10 naar 9. Vorige week 6, deze week 8. De ex-nummer 1 van Morgan Wallen, Don't We. En ook een ex-nummer 1 op 7. Gestegen van 8, heet How You Look van Josh Ross. Twee plaatsen verlies voor Jason Aldean, inmiddels opgevolgd met een nieuwe plaat. Dit is Don't Tell On Me van 4 naar 6. En de grootste stijger binnen de top 10 is Woman van Kane Brown van 7 naar 5. Een plaats omhoog met een stip, Boston, Stella Lefty van 5 naar 4. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3. I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Verder van 3 naar 2, Bailey Zimmerman met Chevy Silverado.

Blijven staan op nummer 16 deze week. Zach Taub en State of Sanity. En dat waren ze weer. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits van de Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier. En ik laat je alleen met een grote hit van Thomas Red uit 2021. En Watch Her Country Song. Groetjes, hoi!

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style, wat vandaag helemaal in het teken staat van Farron Young en zijn classicers uit 1952 tot en met 1962. En we begonnen met zijn allereerste grote hit uit die periode. Along With You stond op 23 juni 1958 op een eerste plaats in de Billboard en bleef daar 13 weken staan. Maar laten we maar eens beginnen bij het begin. Farron Young is de jongste van 6 kinderen. Hij werd geboren op 25 februari 1932 in Shreveport. In 1945 ging Farron naar de Fair Park High School. Hij was de arme jongensblues die Farron zo aantrok. Countrymuziek leerde hij kennen op de high school. Hij speelde vooral voetbal en zijn coach had een countryband. Hij vertelde de jongens dat er in de buurt een jongen optrad die je moest gaan beluisteren. En zijn naam was Hank Williams. En Farron Young ging samen met zijn coach en de band luisteren naar Hank Williams, Eddie Arnold en Joss Morgan. En zij bekeerden hem tot de countrymuziek. Hank Williams vooral was zijn grote voorbeeld met de song Your Cheating Heart. Een song en deze wordt op een schitterende wijze vandaag vertolkt door Farron Young.

En Ferns beslissing tot het spelen van countrymuziek zorgde ervoor dat zijn vader hem een Martin-gitaar gaf en Fern op weg kon samen met zijn coach Floyd en zijn band. Het was in 1951 Webb Pierce die hem introduceerde bij de Hayride. Hij was ook Webb Pierce die ervoor zorgde dat hij zijn eerste contract kreeg bij Pacemaker Cut'em Records. En een van de eerste twee songs die daar werden opgenomen was Have I Waited Too Long?

Ja, en wat praten we eigenlijk toch over Travis, Tritt, Brooks en Jackson. Schitterende sterren, dat wel. Maar luister vandaag maar eens naar de jongen. Ver en jong van toen. Luister naar de stem, de begeleiding, de echte country feeling en het repertoire van Ver en jong. En kom met mij tot de conclusie dat de jaren 50 nog niet zijn overtrokken. En ik zei het net al, zijn eerste contract kreeg hij bij Pacemaker Goddam Records, waar hij de eerste twee songs opname. En dat waren Have I Waited Too Long, wat u zo net hoorde, en Tattletale Tears.

Ja, en op een gegeven moment vertrok Ferren samen met zijn vriendin Billy Jane Jones naar Nashville. Gekleed in haar zwarte en witte kleding trok ze tijdens een show de aandacht van Hank Williams. Hank nodigde beide uit voor een party na de show. En Hank Williams kwam zeer onder de indruk van Billy Jane. Hij raakte ter plekke verliefd op haar en hetzelfde gold voor Billy Jane. Ze stapte over naar Hank Williams en trouwde met hem in oktober 1952. I knew you and...

En in augustus, toen Ferren met Billie Jean vertrok naar Nashville, kreeg hij ook meteen werk. Hij trad onder andere op als trio samen met Chet Atkins en bassist Bob Moore. En in die tijd nam hij nummers op als Saving My Tears.

Ja, en ook het volgende nummer, Fooler's Pride, is een song uit die periode. En hierop werd hij onder meer begeleid door Chet Atkins en Floyd Kramer op piano.

En in januari 1952 tekent hij een contract bij het grote Capitol. Op 1 oktober 1953 heeft hij dan zijn eerste grote hit met het nummer Going Steady. Een song die ongeveer 1 jaar in de charts blijft, waaronder 1 week op de 2e plaats.

En op 18 november 1952 ging hij voor 2 jaar het leger in. Na zijn opleiding werd hij ondergebracht bij een special service. En men richtte een speciale studio voor hem in Atlanta. En hij was op alle radiostations te beluisteren als Fern Young en de Circle Wranglers. En ze deden recruitershows. En terwijl hij bij de special service was, bracht Fern 2 songs uit. En één daarvan is I Can't Wait. En dat was op 6 juni 1953.

Ja, leuk nummer, hè? I Can't Wait for the Sun to Go Down. Een van de twee songs die hij dus opnam tijdens zijn special service periode. Een andere song, dat was A Place for Girls Like You. En dat was op 9 april 1954.

En met het gebrek aan chartsuccessen was Ferrignon zeer verwonderd dat hij in augustus 1953 bij de eerste 5 polwinnaars staat van de Country Song Roundup. En voor hem staan Hank Snow, Hank Williams, Webb Pearce en Carl Smith. En het was Youngs binding met Central Songs die ervoor zorgde dat hij materiaal kreeg. Just Married was geschreven door Tommy Collins en het werd een veel gecoverde song.

En in het voorjaar van 1954 nam Ferrin Jong nog 2 songs op van de toen zeer populaire jonge singer-songwriter Tommy Collins. De eerste was If That's the Fashion en het nummer If You Ain't Loving, You Ain't Living.

0: little brother, then you ain't living.
1: En op 16 november 1954 verlaat Ferrin Young de dienst. Een dag later wordt er in Atlanta de Ferrin Young dag gehouden. Hij was de gast van diverse radiostations en 's avonds gaf hij een show samen met de Wilburn Brothers en met Tommy Collins. En dan vertrekt hij naar Nashville voor het jaarfeest in de Grand Ole Opry en dat is op 19 en 20 november. En samen met zijn manager Hubert Long richt hij dan de band op, de Young Sheriff en his country deputies with Teddy en Doyle en de Wilburn Brothers. En in januari 1955 komt hij voor het eerst na het verlaten van de dienst weer uit met een song. Live Fast, Love Hard en Die Young. Het wordt een grote hit en is geschreven door Joey Allison en staat 3 weken op de eerste plaats.

Ja, Ferrin Jong had heel wat redenen om dankbaar te zijn, vond hij zelf. Hij was uit het leger en Live Fast, Love Hard and Die Young was hardstijgend in de charts en bereikte in juni 1955 de top. Ferrin keerde terug naar de studio's voor de opname van weer een single. En de A-kant werd zijn zelf geschreven, All Right. Ah.

En Fern die speelde ook in enkele films mee. Zo kreeg hij een rol in de film Hidden Guns. Hij kreeg de rol toebedeeld als zoon van de sheriff. En hieraan heeft hij ook de bijnaam de Young Sheriff overgehouden. En in april gaat hij weer de studio's in. En neemt dan de volgende song op. It's a great life if you don't waken. Well, it's

In het najaar van 1955 was een drukke periode voor Ferrignon. Een optreden in de Grand Ole Opry, de film en zijn tv-debuut met de serie The Young Sheriff vergde veel van zijn tijd. En toch vond hij nog tijd om ter gelegenheid van het 35-jarig legerjubileum van zijn generaal de prachtige song van Hank Williams, Your Cheating Heart, op een hartverwarmende manier te vertolken. En in april, zei ik al, ging hij weer de studio in voor een paar songs en een daarvan was For the Love of a Woman Like You.

And I've got $5 and it's Saturday night. Betreft een heerlijke opname op Capitol, opgenomen op Capitol 3369.

Ja, wat een heerlijk nummer, hè? I've got $5 and it's Saturday night. Het werd trouwens geschreven door Ted Devon en het haalde ook nog een vierde plaats in de Billboard. En ook maakt hij opnames voor een EP. Enkele bekende nummers erop zijn bijvoorbeeld Candy Kisses van Joss Morgan en het door Scott Weisman geschreven Have I Told You That I Love You. En in 1956 duikt hij de studio's in voor vele opnames. En één daarvan is het nummer You're Still Mine.

En met mooie Sweet Dreams, geschreven door Don Gibson, bereikt hij in 1956 plaats 2 in de country charts.

Ja, en tot mijn verbazing zie ik dat we het eerste uur alweer af moeten gaan sluiten. En dat gaan we doen met nog zo'n mooi nummer opgenomen in 1956. Turn Her Down. We gaan er dus heel even uit voor het nieuws. Graag tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL 43 INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: Welkom terug, luisteraars, bij onze special rond Fern Jung, wat we openden met Sweethearts or Strangers. Het is een nummer wat te vinden is op zijn allereerste LP, die hij in januari 1957 heeft uitgebracht en die als titel kreeg nog gewoon Sweethearts or Strangers. En dit album bevat een aantal van zijn meest favoriete songs, zoals bijvoorbeeld ook I'm a Poor Boy, wat hij zelf geschreven heeft.
1: I said, hey, Lord, I'm a poor, poor boy. Well,

0: Lord, I'm a poor, poor boy.
1: En het meest succesvolle nummer op dit album was de song die hij samen schreef met Marvin Rainwater. I miss you already and you're not even gone. Hij bereikte namelijk de top 5 met dit fantastische nummer. I

Net voor het einde van de rock'n'roll periode had Verrin Jong ook nog enkele succesvolle popsongs, zoals Love Has Finally Come My Way en The Shrine of Saint Cecilia.

Ja, 1957, 1958, rock'n'roll, bang bang, oh my god, and I'm gonna be poor. Het was buigen of barsten. En om het geld werd er wat afgebogen. Country zat op zijn kont, rock'n'roll aan de top en ook Ver en Jong waagde zich hieraan. En als ik hier nu op terugkijk, dan denk ik dat die rock'n'roll rage tussendoor nog niet zo gek is geweest. De klasse van de rock'n'roll verloochent zich niet, ondanks de betrekkelijke korte periode dat de koorts vat had op de jeugd van toen. De countrymuziek ontwikkelde zich vanuit de moderne richtlijn via de pop terug naar de roots. Country en rock'n'roll, toen elkaar vijandig gezind, leven nu als broer en zus naast elkaar. En vrijwel elke countryster die overswitchte naar de rock'n'roll kwam in de 60e jaren weer in rustiger vaarwater. De opvatting en manier waarop Ver en Jong rock'n'roll bracht, lijkt me zelfs voor countryliefhebbers met pit acceptabel. En ter afsluiting van deze periode draaien we een tweetal nummers. Als eerste is dat That's the Way I Feel, waarmee hij plaats 9 haalde, wat werd geschreven door George Jones en Roger Miller.

En met Every Time I'm Kissing You haalde hij plaats 10 in 1958. En dit nummer werd geschreven door Carl Belou.

En na deze rock'n'roll periode komt hij in 1959 weer uit met pure country songs. Zoals bijvoorbeeld het prachtige Country Girl. Het werd geschreven

Ja, we hebben nog zo'n dijk van een nummer klaarstaan, namelijk de Riverboat. En dat staat op 16 november 1959 op een vierde plaats. Het zou 21 weken in de Billboard blijven en het werd geschreven door niemand minder dan Bill Anderson.

Ja, en het mooie Face to the Wall staat eveneens op 16 november 1959 in de Billboard, maar dan wel op een 10e plaats. En

En vanaf 1960 begon ook voor Ver & Young een nieuw tijdperk. Country en pop vonden hun toenadering en uit de periode dateert onder meer You're Old Used to Be.

En dit nummer, You're All Used To Be, was weer goed voor een top 5 notering. Het haalde plaats 5 en het werd geschreven door Fern Young zelf. En I'll Be Alright In The Morning werd geschreven door Roy Drasky en Fern Young.

En een van Ferns populairste songs is denk ik toch wel Hello Walls. Wat in februari 1961 op de markt kwam. En er werden maar meer dan 2 miljoen platen van verkocht. Nummer stond ook 9 weken op de eerste plaats.

Ja, en zowel dit mooie Hello Walls als ook Congratulations werden geschreven door zijn grote vriend Willie Nelson. Hello Walls was goed voor 9 weken op een eerste plaats. Congratulations, wat u zo meteen gaat horen, behaalde plaats 28 en stond slechts 2 weken in de charts.

Ja, en het stemgeluid van Ferren Jong was zeer herkenbaar. Ja, eerlijk, waar vind je nog dergelijke stemmen? En zo haalde hij in 1961 een hitnotering, plaats 8, met het nummer Backtrack. Well, I've never been so lonely, and I never

Ja, en ACA-Victor-artiest Willie Nelson, die wilde eens een hit verkopen aan Ferren, omdat hij dringend geld nodig had. Maar Ferren, die de waarde van de song inzag, leende hem het geld en weigerde de song op te nemen, zodat Willie zelf de vruchten ervan kon plukken. Wel heeft Willie Nelson voor hem geschreven 3 Days.

0: and tomorrow.
1: Ja, en inmiddels zijn we beland in zijn laatste jaar van de Classicals, 1952 tot en met 62. En in dit jaar neemt hij nog enkele grote hits op. Zoals het nummer wat u zo net hoorde, het Three Days, geschreven door Willie Nelson en goed voor plaats 7. Maar ook de Comeback. Dit nummer bereikte een vierde plaats en het werd geschreven door Danny Dill.

En nu denkt u natuurlijk dat het afgelopen is, maar dan hebt u het goed mis. Want Ferrin Jong had twee muzikale levens. Eén bij Capitol, wat u de afgelopen twee uur heeft kunnen horen. En één bij Mercury, wat wij volgende week onder uw aandacht zullen brengen. En om u een indruk te geven van zijn muzikale carrière bij Mercury, hier enkele nummers om u alvast warm te maken voor volgende week. En we beginnen met What Does It Take to Make a Grown Man Cry?

En begint u al een kleine indruk te krijgen van wat u volgende week bij deze Mercury Records opname te wachten staat? Zo niet? Dan hebben we nog een mooi nummer voor u klaarstaan. So Afraid.

Ja, en op die Mercury-opname wordt hij onder andere begeleid door bekende artiesten als The Jordanaires, verder bijvoorbeeld Pete Drake, Hagens Pick Robbins. Dus kwaliteit verzekerd. Here's to the girls.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging PC's, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven, meldt u zich dan aan als donateur of sponsor. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@crossroadscountryradio.nl of kijk even op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Hallo, dit is Sandra van Rijs. Voor heerlijke country ballads luister je iedere donderdag van 8 uur tot 11 uur 's avonds naar Moonlight op Crossroads Country Radio.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bullet Country.

aan. Welgemeen goedenavond op deze zondagavond, de 21ste september in het jaar 2014. Ja, een avond waar wij afscheid gaan nemen van de zomer. Want ja, meteorologische, ja, zou vanavond of ja, vandaag de herfst intreden, hè, op de 21ste september. Ja, we gaan wat nog meer doen. In ieder geval, ja, als het goed is, verzoekjes draaien. En we gaan even kijken of er nog wat country nieuwtjes te melden zijn. Natuurlijk proberen we zo rond de klok van 9:30 even te kijken hoe het weer zich gaat houden de aankomende dagen. En ja, of ik mijn oogjes open kan houden vanavond. Daarom Clay Walker met Dreaming with My Eyes Wide Open. Want ja, het was heel vroeg vanochtend. 4:15 ging de wekker af. Dus ja, en ik heb vanaf zeg maar 6:00 tot 4:30, 5:15 vanmiddag achter het stuur gezeten. Dus het was een hele drukke, enerverende dag. Terwijl ik eigenlijk tot 3:00 moest werken. Dus moet heel eerlijk zeggen, ik heb niks voorbereid voor vandaag. Want daar had ik de tijd gewoon even niet voor. En ja, een beetje de knollen op, maar ik ga er toch proberen toch een hele fijne show nog van te maken. We gaan ons best doen. En als u me nou een beetje helpt met wat leuke verzoekjes, dan komt het vanavond vast en zeker wel goed. En dit is de nieuwe single van de Common Linnets. Give me a reason to write to one.

Ja, mooie klanken van de Good Brothers. En dat zijn toch wel graag geziene gasten hier in Nederland. En onze gewaardeerde collega Kees de Haan, die haalt ze ook regelmatig hier naar Nederland toe om op te treden. En ook niet alleen in Nederland, hoor, ook in de omliggende landen. Maar ja, en een van onze vaste luisteraars, Petra Hasselbeck, is groot fan van deze mannen uit Canada afkomstig. Maar deze Petra, die goedenavond, ja, die heeft een verzoekje aangevraagd of ik Patsy Cline wil draaien met The Wayward Wind. Het is een nummer, ik moet heel eerlijk zeggen, dat ik ken hem eigenlijk alleen in de uitvoering van Neil Young. Maar ja, het nummer is al heel wat jaren oud. Ik heb het even opgezocht. Het is een country song en is geschreven door Stanley Lebowski en Herb Newman. Het nummer komt uit 1956. Maar bekende artiesten die het gezongen hebben zijn onder andere Shirley Bassey, 1956. Gene Vincent, 1958. De Wilburn Brothers, die kennen we natuurlijk ook. Die deden het in 1960. Sam Cooke deed ook in 1960. En in 1961 zien we dan Patsy Cline, die aangevraagd is door Petra. Maar ook de Everly Brothers, Slim Whiteman, Eddie Arnold en nog meer bekende Connie Francis, Connie Smith, Crystal Gill. In 85 dan Neil Young, Anne Murray in 1993. En zelfs Lynn Anderson had hem staan op haar album Cowboy Sweetheart. Dus dat is maar even een greep uit de artiesten die dit hele mooie nummer hebben vertolkt. Maar goed, de Queen of Country, een van de queens, is natuurlijk Patsy Cline.

Ja, mooi klank uit ons eigen Nederland. De Music Road Pilots, hoor u. Het Just to See You Smile. Daarvoor Ray Dillon met Amazed. En daarvoor hadden we Patsy Cline op verzoek van Petra Hasselbeck. Ja, komen we toch terug aan het laatste nummer. Just to See You Smile. Dat zal met Emiel vandaag ook geweest zijn. Dat hij zijn bruidje heeft zien lachen. Want Emiel is, als het goed is, in het huwelijk getreden. Als we Johan moeten geloven. Iets van een orthodoxe bruiloft. Maar daar mag alle pret niet drukken. Wat altijd telt is natuurlijk de liefde als je van elkaar houdt. Johan vraagt voor Emiel een nummer aan van Ben Ray. Ray. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ben Rue, denk ik. I can't wait to be my wife. Zo is de titel van de song.

Raoul Malo met zijn mannen van de Mavericks, All That Heaven Will Allow. En daarvoor die Ben Rowe met I Can't Wait Be My Wife. Ja, en die was een verzoek van onze huisdichter, speciaal gedraaid voor Emiel. Wat gaan we nu doen? Ja, we gaan nu een man draaien die zijn vingers altijd heel snel laat bewegen op toetsen. En die toetsen zijn een accordeon. In dit geval is zijn naam Vlago Jimenez. En hij gaat een nummer doen samen met Emmylou Harris, de West Texas Waltz.

Ja, Mr. Tim McGraw komt af van een album uit 2007, Let It Go, Suspicions. Ja, en de enkelvoud van Suspicions is Suspicion.

0: Ja, hele mooie klanken van Elvis Presley. Suspicions, breng ons weer bij een verzoekje vanuit Duitsland. Wederom een verzoekje van Hetty, wil ik zeggen, ja. Petra aus München natuurlijk, voor alle luisteraars. Kings of Kievra's aan met Heaven's Perfect Husband Catalogue. Ja. En ja, de mensen van The Chains of Key hebben nog wel eens een boodschap voor ons.
1: Hallo, ik ben Joop.
2: Hoi, ik ben Daniello.
3: En ik ben Marijke.
4: En samen zijn wij Chains of Key.
2: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek zit u hier bij Crossroads Country Radio.
1: Op de juiste plaats.

Ja, klanken van Michael Martin Murphy met Never Giving Up on Love. En daarvoor hoorde u The Chains of Key met Heaven Perfect Husband Catalog. Ja, en we hebben nog een verzoek en nog wel meerdere verzoekjes in de lijst staan. Maar de volgende die ik ga draaien is aangevraagd door Hetty. Die wilde graag Lacey G. Dalton horen met A Little Boy Blue.

Ja, en dan is het ook de bedoeling dat je bij de les blijft. Want ja, ik was even niet zo snel om het volgende verzoekje erbij te pakken. Maar inmiddels heb ik die met een schuin oog gevonden. Want ik zat al te kijken naar de titel van de song die door Johan is aangevraagd voor Franca. Hij vraagt om een nummer van Shania Twain, Bite My Lip. Nou, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik wil wel aan die lip hangen van Shania.

Ja, hoe ze zo'n titel van de plaat kunnen maken, hè? Oh, hey, klaar. Ja, er waren Lennon en Macy en dat was natuurlijk gecoverd. En ik moet heel eerlijk zeggen, en u moet me onthouden dat ik niet weet wie de originele uitvoerende is. Maar ze stonden volgens mij vorig jaar nog hoog in de Nederlandse hitparades. De volgende, ja, dateert uit 2010, althans het nummer. Mede ook het album waar dit nummer naar genoemd is. Lone Star Girl is de titel van de song en het album van de Texas Renegade. Dat nummer is aangevraagd door Hans Boelens, oftewel Hans Bullet, voor Alt-Win van de Voort. En dat is de man achter Texas Renegade, Smokey and the Bandits en de Southern Stars Theater Company. Nou, is een hele mond vol. En heel veel werk natuurlijk.

0: Ai, hoort je het dan? Laat je morgen helemaal.
1: Oh, sorry, ik zat even met mijn Japanse vrienden, maar. Ja, moeder en dochter Judd waren dit, natuurlijk. Why Not Me, een van hun grootste hits. Of eigenlijk hit, hè, moet je dat noemen. De volgende, ja, afkomstig van Jan Heg. Hij zegt voor alle luisteraars van CCR Radio. We gaan luisteren naar B.G. Thomas met Whatever Happened Old Fashioned Love.

Ja, mooie klanken van Earl Thomas Conley. En If Only Your Eyes Could Lie, zo heet de titel van deze hele mooie song die u hoorde. Maar ja, mijn grote vriend Jan Heg had een verzoekje aangevraagd. Voor alle luisteraars van Crossroads Country Radio. En dat was B.J. Thomas met Whatever Happened Old Fashioned Love. Ik had hem al aangekondigd, maar ik draaide per ongeluk een heel ander nummer. En dat waren Randy Owen en Megan Mullins met Holding Everything. Maar B.J. Thomas, die heb ik nu toch echt klaarstaan.

0: Ja, dat was die dan toch, Mr. B.G. Thomas met Whatever Happened Old Fashioned Love.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met DJ André.
0: Ja, vlak voor de klok van 9:30 gaan we even kijken hoe het weer eruit gaat zien de aankomende dagen. Nou, vanavond nog veel bewolking. En komt eerst nog een enkele bui voor en vannacht is het overwegend droog en wisselend bewolkt. De noordwestenwind blijft stevig doorwaaien en de minimumtemperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 14 graden aan de kust. Morgen start zwaar bewolkt en vooral in de noordoostelijke helft van het land is kans op een bui. In de loop van de dag komt er vanuit het noorden meer ruimte voor de zon. Het wordt circa 17 graden bij een matige aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Westenwind. Dinsdag is het te beduiden minder wind. Het blijft ook droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. Het wordt daarbij een graad of 18. Ook woensdag is het prima herfstweer met een mix van wolken, zon met een maximum temperatuur ook weer van 18 graden. De dagen daarna neemt de neerslagkans weer wat toe, maar loopt de temperatuur op tot rond de 20 graden. Dat is best een mooie temperatuur en ik zou zeggen iets hoger dan normaal. Hè? Ja, dan draaide ik ongeveer een uurtje geleden Suspicions van Tim McGraw en daarna Suspicion in enkelvoud van Elvis Presley. Maar dan heb je natuurlijk ook die grote hit van Elvis, Suspicions Minds. En die heb ik in een hele mooie uitvoering hier klaarstaan voor u van Waylon Jennings en Jesse Coulter.

Ja, van hun eerste uitgebrachte cd, maar in eigen beheer, was dit Pizza Rico, natuurlijk nummer van de Mavericks. En u hoorde de Colonel Hammond's Four. De volgende is op verzoek van Johan of ik deze voor Kimmy wil draaien. En Johan zegt, de titel zegt genoeg, Never Too Late. Hier is onze eigen Jackie.

0: Countryland presenteert Country Music on the Porch. Uitgevoerd door Change of Key.
1: My parents taught me right from wrong.
0: Sandra Mooi.
1: Pearl's a singer. She stands up.
0: En Friends. Zondag 12 oktober, gastrij de IJsvogel in Voorthuizen. Kaarten verkrijgbaar in de voorverkoop via info@changeofkey.com. Ook verkrijgbaar aan de kassa. En voor meer informatie www.countryland.nl.

0: Ja, u hoorde het in de commercial of de promo Country on the Porsche. Als u daar informatie over wil hebben, dan gaat u even naar www.countryland.nl. En daar kunt u de informatie vinden die u nodig heeft om Sandra Mooi en The Chains of Key te zien in Voorthuizen. Ergens in oktober is dat. Goed, u hoorde haar ook met Pearl de Singer. Dat stukje wat u ook in de promo voorbij hoorde komen. Nou, ik stond vanochtend vroeg op, had ik u al verteld. En het kwam met bakken naar beneden. En wat dacht ik toen? Ik dacht, nou, ik draai Willy vanavond samen met Paula Nelson. Met die hele mooie van CCR. Luister maar eens.
1: Someone told me long ago, there's a calm before the storm.

Bullet Country is een toonaangevende website voor artiesten en line dancers. Met up-to-date informatie uit het binnen- en buitenland. Schrijf u in op onze e-maillist en je ontvangt maandelijks gratis een country bulletin. Ga hiervoor naar www.bulletcountry.nl.

Ja, Waylon met Love Drunk. En dat is de tweede single van zijn album Heaven, Heaven After Midnight. Wat een maand geleden ongeveer is uitgekomen. Begin september. Dus eigenlijk een weekje of twee, drie is die inmiddels uit. Ja. Ja, die versprekingen komen natuurlijk, moet ik heel eerlijk zeggen, dat de pijp hier helemaal leeg is. Maar dat maakt niet uit, we gaan gewoon nog een vrolijke uurtje verder en jullie helpen me gewoon wel naar het einde. Daar vertrouw ik gewoon helemaal op. Zeker met zo'n verzoekje van Jan Heeg, die speciaal voor DJ André en zijn trouwe viervoetige Vince een nummer van Johnny Hurton aan heeft gevraagd. The Battle of New Orleans.

Ja, het is jammer voor Jill Johnson even, maar deze die vind ik toch niet gepast hier bij Crossroads Country Radio. Nou is deze Jill Johnson wel een duizendpoot, want die heeft natuurlijk heel veel covers, vooral op het country gebied. Dus ik heb maar even een andere van eruit gezocht en deze is zeker wel country.

Ja, Jolien, Jolien, Jolien, Jolien. Weet je hoe het bankstel staat bij tante Mien? Dat zal ze vast weten, ja. Ja, de Zac Brown Band. Southern Ground Label heeft de samenwerking met de Atlantic Label als onderdeel van Warner Music Group beëindigd. En een nieuwe partner gezocht. Zac Brown is een overeenkomst aangegaan met John Farfatos Records. Wat een onderdeel is van de Republic Records Nashville. En dat wordt door het Big Machine Label en Universal Music Group aangestuurd. Nou, de Common Linnets, het was onlangs al te horen bij RTL Boulevard, dat de Common Linnets met het zelfgeschreven nummer At Christmas Time op het album An American Christmas staan. Hierdoor staat Nederlands toptalent na topartiesten zoals Johnny Cash, Emmylou Harris, Dwight Yoakam, Bob Dylan en John Prime op dit Kerstalbum. Het album is vanaf 14 oktober verkrijgbaar op het New West label. Nou, dan George Strait, de King of Country, gaat niet meer op tournee. Deze mededeling bracht menig fan een tijdelijke shock toe. 2 jaar duurde zijn afscheidstournee en na deze aankondiging, waarvan de grote finale op 7 juni 2014 voor meer dan 104.000 toeschouwers in Dallas, Texas, plaatsvond. Nu is de complicatie van de Cowboy Rides Away live from AT&T Stadium van het laatste concert als cd met 20 songs uitgebracht. Hoewel het woord concert voor deze avond eigenlijk niet het juiste woord is. Ja, hij bracht vorig jaar nog een heel mooi album uit onder de titel Love is Everything. En daar staat dit hele mooie Blue Melodies op.

Kiss. Ja, dat waren de Texas Lightning. En dat is een Deense groepje, country groepje, wat eigenlijk popnummers een beetje omtovert en timmert. Met een country sausje overgiet en ten gehoor brengt. Ja, ik kan wel even een stukje laten horen hoe dat allemaal klinkt bij ons, of bij hun. Bijvoorbeeld de Dancing

Nou, als u een van die nummers een keer in zijn geheel wil horen, dan vraagt u hem gewoon aan. De Texas Lightning, zo heet deze groep. Maar nu gaan we gewoon verder met het volgende verzoekje, aangevraagd door Hattie. En die wilde Too Much to Lose van de Kentucky Heat Hunters.

Ja, de formatie Antebellum, oftewel Lady Antebellum met Compass. Dat is hun laatste single en deze draaiden we op verzoek van Johan voor Anita, die altijd in is voor een grapje. En de volgende, ja, is voor alle fans van John Fogerty. En ja, dat wordt meestal aangevraagd door Jan Heg. Hier is John Fogerty en de Blue Ridge Rangers met, ja, wat was dat nou? Ik kan het niet lezen hier. Heaven Just a Sin Away.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Ja, dat was een heel aardig stukje muziek wat u voorbij hoorde komen. Eerst de Don Reno met de Dueling Banjos. Daarvoor hadden we Miranda Lambert die het over liefdesbrieven zong, oftewel Love Letters. En als laatste hoorde u net Michael Flatney en met The Lord of the Dance. Ik heb nog in ieder geval een drietal hele mooie nummers klaarstaan. Eentje van Nederlandse makelij en daar maak ik denk ik heel wat Nederlandse country fans blij mee.
1: Hallo, dit is Dick van Altena. Ook ik luister naar de programma's van Crossroads Country Radio.

Ja, mooi. De Major Dundee Band met Tony Willey, Somewhere, Someone. En ja, zo je van even geleden. Goed, ja, ik had ook nog Alison Krauss klaarstaan. En zij gaat zingen over een geest die zich in het huis bevindt.

Oh, is toch muziek om bij weg te dromen? Zou je bijna. Ja, u weet dat een van mijn favoriete nummers, dat nummer van Jacqueline van der Griend is, althans, die zingt dat, oftewel Jackie. Don't tell me how the story ends. En dat wordt ook door een dame Osborne gezongen. Volgens mij heet ze Joanne of zoiets. Moet even kijken. Ja. Ja, Joan Osborne die zingt. Maar goed. Zelfs Ronnie Mills die heeft ook een versie. En South Mountain die zingt het ook. Willie Nelson. Maar het is dus geschreven door Kris Kristofferson. En komt af van een hele beroemde LP van hem, The Pilgrim. En die zal zonder hand een monument, is al heel wat jaren oud. Maar hoe hij dat vertolkte, dat gaat u nu behoren of beluisteren hier op Crossroads Country Radio.

last good night together. We may never pass this way.

0: Please don't tell me how the story ends. Oh, no, please don't tell me how the story ends.
1: Ja, en zo ging het er toen aan toe tijdens de opname van dit hele mooie nummer. Don't Tell Me How The Story Ends. Kris Kristoffersen, ja. En aan al het leuke komt natuurlijk ook weer een einde. En het einde, ja, van deze jukebox is genaderd. Dus ja, ik weet niet wat u verder gaat doen. Maar ik ga hier de lichten uitdoen. En u alvast een hele goede nachtrust wensen. En ik laat door Mike Denver even gewoon het licht uit.

We zitten 30 seconden voor de klok van 11 uur, dus het zit erop voor deze jukebox. En ik hoop nogmaals uit de grond van mijn hart dat u een beetje heeft kunnen genieten vanavond. En het naar uw zin heeft gehad. Zo zeggen, gaat u zometeen naar bed, wens ik u wel trusten. En ik wens u alvast een hele fijne week. Donderdag ben ik er weer met een nieuwe Moonlight. En voor het zover is, kunt u morgen natuurlijk nog luisteren naar mijn collega DJ John vanaf 7 uur met zijn programma Rijnlands Country Time. Dinsdagavond is het van 8 tot 10 de tijd voor Hans Bullet met zijn European Country Music. En op woensdag gevolgd door Countryland van 6 tot 8 en van 8 tot 10 Kees de Haan met zijn Crossroads. Ja, en dan is dat weer donderdag. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai, welterusten, dag hoor.